0: elk kind.
1: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Laurens van Wouwen met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie was gisteren met extra agenten aanwezig op de boulevard van Scheveningen na online oproepen om daar te gaan rellen. Dat meldt Omroep West. Precies een jaar geleden leidde een vergelijkbare oproep tot een geweldsuitbarsting in de badplaats. Honderden jongeren keerden zich toen tegen de politie en bekogelden agenten met stenen, fietsen en glaswerk. Ook werd de mobiele eenheid toen ingezet. Voor de zekerheid was de politie daarom gisteravond extra aanwezig in Scheveningen. Volgens een woordvoerder is de avond verlopen zonder grote incidenten op een enkele vechtpartij na. Wel werden 3 vrouwen aangehouden voor mishandeling. 2 van hen zitten nog vast. Ook heeft een man een boete gekregen voor belediging. Op een bedrijventerrein in het Gelderse Ermelo is een dessert- en patisseriebedrijf door een zeer grote brand volledig verwoest. Er was op het moment van de brand niemand in het gebouw aanwezig. De hele fabriekshal is in vlammen opgegaan. 2 brandweerlieden kregen door de enorme hitte in het gebouw last van oververhitting. Ze zijn nagekeken door een ambulance en konden daarna weer aan de slag. Het KNMI waarschuwt voor stevige onweersbuien in de loop van de middag en het begin van de avond. Er is kans op hagel en flinke regenval. Ook kunnen er windstoten zijn tot 70 km per uur. Op sommige plekken kunnen volgens het KNMI hagelstenen vallen van 2 centimeter doorsnee. Voor verschillende provincies is daarom code geel afgegeven, waaronder ook Zuid-Holland. Code geel betekent dat er kans is op gevaarlijk weer en dat mensen extra alert moeten zijn. In Zuid-Holland geldt die weerswaarschuwing vanaf ongeveer 7:00 vanavond tot 1:00 vannacht. Het weer vandaag is zonnig. Later in de middag en avond zijn er mogelijk enkele stevige regen- en onweersbuien. Het wordt maximaal 22 graden. In de nacht trekken de buien weg en het koelt dan af naar 13 graden. Morgen ook buien met kans op onweer. Het wordt zondag niet warmer dan 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radio?

0: nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
1: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Laurens van Wouwen met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie was gisteren met extra agenten aanwezig op de boulevard van Scheveningen na online oproepen om daar te gaan rellen. Dat meldt Omroep West. Precies een jaar geleden leidde een vergelijkbare oproep tot een geweldsuitbarsting in de badplaats. Honderden jongeren keerden zich toen tegen de politie en bekogelden agenten met stenen, fietsen en glaswerk. Ook werd de mobiele eenheid toen ingezet. Voor de zekerheid was de politie daarom gisteravond extra aanwezig in Scheveningen. Volgens een woordvoerder is de avond verlopen zonder grote incidenten op een enkele vechtpartij na. Wel werden 3 vrouwen aangehouden voor mishandeling. 2 van hen zitten nog vast. Ook heeft een man een boete gekregen voor belediging. Op een bedrijventerrein in het Gelderse Ermelo is een dessert- en patisseriebedrijf door een zeer grote brand volledig verwoest. Er was op het moment van de brand niemand in het gebouw aanwezig. De hele fabriekshal is in vlammen opgegaan. 2 brandweerlieden kregen door de enorme hitte in het gebouw last van oververhitting. Ze zijn nagekeken door een ambulance en konden daarna weer aan de slag. Het KNMI waarschuwt voor stevige onweersbuien in de loop van de middag en het begin van de avond. Er is kans op hagel en flinke regenval. Ook kunnen er windstoten zijn tot 70 km per uur. Op sommige plekken kunnen volgens het KNMI hagelstenen vallen van 2 centimeter doorsnee. Voor verschillende provincies is daarom code geel afgegeven, waaronder ook Zuid-Holland. Code geel betekent dat er kans is op gevaarlijk weer en dat mensen extra alert moeten zijn. In Zuid-Holland geldt die weerswaarschuwing vanaf ongeveer 7 uur vanavond tot 1 uur vannacht. Het weer vandaag is zonnig. Later in de middag en avond zijn er mogelijk enkele stevige regen- en onweersbuien. Het wordt maximaal 22 graden. In de nacht trekken de buien weg en het koelt dan af naar 13 graden. Morgen ook buien met kans op onweer. Het wordt zondag niet warmer dan 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
3: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
4: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
2: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
5: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
0: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
6: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Het is 5 uur.
1: Laurens van Wouwen met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie was gisteren met extra agenten aanwezig op de boulevard van Scheveningen na online oproepen om daar te gaan rellen. Dat meldt Omroep West. Precies een jaar geleden leidde een vergelijkbare oproep tot een geweldsuitbarsting in de badplaats. Honderden jongeren keerden zich toen tegen de politie en bekogelden agenten met stenen, fietsen en glaswerk. Ook werd de mobiele eenheid toen ingezet. Voor de zekerheid was de politie daarom gisteravond extra aanwezig in Scheveningen. Volgens een woordvoerder is de avond verlopen zonder grote incidenten op een enkele vechtpartij na. Wel werden 3 vrouwen aangehouden voor mishandeling. 2 van hen zitten nog vast. Ook heeft een man een boete gekregen voor belediging. Op een bedrijventerrein in het Gelderse Ermelo is een dessert- en patisseriebedrijf door een zeer grote brand volledig verwoest. Er was op het moment van de brand niemand in het gebouw aanwezig. De hele fabriekshal is in vlammen opgegaan. 2 brandweerlieden kregen door de enorme hitte in het gebouw last van oververhitting. Ze zijn nagekeken door een ambulance en konden daarna weer aan de slag. Het KNMI waarschuwt voor stevige onweersbuien in de loop van de middag en het begin van de avond. Er is kans op hagel en flinke regenval. Ook kunnen er windstoten zijn tot 70 km per uur. Op sommige plekken kunnen volgens het KNMI hagelstenen vallen van 2 centimeter doorsnee. Voor verschillende provincies is daarom code geel afgegeven, waaronder ook Zuid-Holland. Code geel betekent dat er kans is op gevaarlijk weer en dat mensen extra alert moeten zijn. In Zuid-Holland geldt die weerswaarschuwing vanaf ongeveer 7 uur vanavond tot 1 uur vannacht. Het weer vandaag is zonnig. Later in de middag en avond zijn er mogelijk enkele stevige regen- en onweersbuien. Het wordt maximaal 22 graden. In de nacht trekken de buien weg en het koelt dan af naar 13 graden. Morgen ook buien met kans op onweer. Het wordt zondag niet warmer dan 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
6: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
5: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
7: De gezelligste van de regio.
5: Goedenacht, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Laurens van Wouwen met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie was gisteren met extra agenten aanwezig op de boulevard van Scheveningen na online oproepen om daar te gaan rellen. Dat meldt Omroep West. Precies een jaar geleden leidde een vergelijkbare oproep tot een geweldsuitbarsting in de badplaats. Honderden jongeren keerden zich toen tegen de politie en bekogelden agenten met stenen, fietsen en glaswerk. Ook werd de mobiele eenheid toen ingezet. Voor de zekerheid was de politie daarom gisteravond extra aanwezig in Scheveningen. Volgens een woordvoerder is de avond verlopen zonder grote incidenten op een enkele vechtpartij na. Wel werden 3 vrouwen aangehouden voor mishandeling. 2 van hen zitten nog vast. Ook heeft een man een boete gekregen voor belediging. Op een bedrijventerrein in het Gelderse Ermelo is een dessert- en patisseriebedrijf door een zeer grote brand volledig verwoest. Er was op het moment van de brand niemand in het gebouw aanwezig. De hele fabriekshal is in vlammen opgegaan. 2 brandweerlieden kregen door de enorme hitte in het gebouw last van oververhitting. Ze zijn nagekeken door een ambulance en konden daarna weer aan de slag. Het KNMI waarschuwt voor stevige onweersbuien in de loop van de middag en het begin van de avond. Er is kans op hagel en flinke regenval. Ook kunnen er windstoten zijn tot 70 km per uur. Op sommige plekken kunnen volgens het KNMI hagelstenen vallen van 2 centimeter doorsnee. Voor verschillende provincies is daarom code geel afgegeven, waaronder ook Zuid-Holland. Code geel betekent dat er kans is op gevaarlijk weer en dat mensen extra alert moeten zijn. In Zuid-Holland geldt die weerswaarschuwing vanaf ongeveer 7 uur vanavond tot 1 uur vannacht. Het weer vandaag is zonnig. Later in de middag en avond zijn er mogelijk enkele stevige regen- en onweersbuien. Het wordt maximaal 22 graden. In de nacht trekken de buien weg en het koelt dan af naar 13 graden. Morgen ook buien met kans op onweer. Het wordt zondag niet warmer dan 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandag 4 mei is er ook in Capelle de dodenherdenking. Vanaf 6:30 ben je welkom in de nieuwe Westerkerk. Burgemeester Joost Manuzama geeft er om 7:00 zijn jaarlijkse toespraak. Verder is er muziek van een ensemble van musical Souvenir en worden er gedichten voorgedragen door Capelse scholieren. Om 7:30 start vanuit die kerk een stille tocht naar de oude begraafplaats in Capelle West. Daar worden kransen gelegd en het Wilhelmus gezongen. Om 8:00 is er 2 minuten stilte. Op 5 mei is er in Capelle West het Bevrijdingsfestival. Aan de Willem-Barendsstraat begint het om 6:00 met een optreden van Chanticoor Albatros en krijgt iedereen een vrijheidsmaaltijd. Om 7:00 landen 4 parachutisten op het speelveld, gevolgd door optredens van doedelzakbands. En om 8:00 Shaky Ground met disco dance en soulmuziek. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is het weerbericht van zaterdag 2 mei. Vandaag zijn er wolkenvelden, af en toe breekt de zon door. En afgezien van een lokale lichte bui blijft het overdag nog lange tijd droog. Later vanmiddag en vanavond neemt de kans op enkele buien toe. Er waait vandaag een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting en het kan nog zo'n 21 graden worden. Komende avond en nacht is de kans op enkele buien groot. Het blijft erg zacht met een minimumtemperatuur rond de 13 graden. Ook morgen overdag moeten we rekening houden met vrij veel bewolking, maar een paar opklaringen en er vallen nog enkele buien. De wind waait morgen uit een zuid-zuidwestelijke richting, is matig van kracht en in de middag wordt het zo'n 18 graden. Maandag blijft op de meeste plaatsen droog, een afwisseling van zon en wolken, een matige wind uit een noordwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 10 en een maximumtemperatuur rond de 17 graden. Op dinsdag, woensdag en donderdag kan er een enkele bui vallen, maar van tijd tot tijd breekt ook de zon door. De wind gaat waaien uit een noord- tot noordoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar zo'n 6 tot 7 graden. En in de middag wordt het maximaal zo'n 15 tot 16 graden.
0: De gezelligste van de regio.
3: Gezelligste.
0: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Laurens van Wouwen met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie was gisteren met extra agenten aanwezig op de boulevard van Scheveningen na online oproepen om daar te gaan rellen. Dat meldt Omroep West. Precies een jaar geleden leidde een vergelijkbare oproep tot een geweldsuitbarsting in de badplaats. Honderden jongeren keerden zich toen tegen de politie en bekogelden agenten met stenen, fietsen en glaswerk. Ook werd de mobiele eenheid toen ingezet. Voor de zekerheid was de politie daarom gisteravond extra aanwezig in Scheveningen. Volgens een woordvoerder is de avond verlopen zonder grote incidenten op een enkele vechtpartij na. Wel werden 3 vrouwen aangehouden voor mishandeling. 2 van hen zitten nog vast. Ook heeft een man een boete gekregen voor belediging. Op een bedrijventerrein in het Gelderse Ermelo is een dessert- en patisseriebedrijf door een zeer grote brand volledig verwoest. Er was op het moment van de brand niemand in het gebouw aanwezig. De hele fabriekshal is in vlammen opgegaan. 2 brandweerlieden kregen door de enorme hitte in het gebouw last van oververhitting. Ze zijn nagekeken door een ambulance en konden daarna weer aan de slag. Het KNMI waarschuwt voor stevige onweersbuien in de loop van de middag en het begin van de avond. Er is kans op hagel en flinke regenval. Ook kunnen er windstoten zijn tot 70 km per uur. Op sommige plekken kunnen volgens het KNMI hagelstenen vallen van 2 centimeter doorsnee. Voor verschillende provincies is daarom code geel afgegeven, waaronder ook Zuid-Holland. Code geel betekent dat er kans is op gevaarlijk weer en dat mensen extra alert moeten zijn. In Zuid-Holland geldt die weerswaarschuwing vanaf ongeveer 7 uur vanavond tot 1 uur vannacht. Het weer vandaag is zonnig. Later in de middag en avond zijn er mogelijk enkele stevige regen- en onweersbuien. Het wordt maximaal 22 graden. In de nacht trekken de buien weg en het koelt dan af naar 13 graden. Morgen ook buien met kans op onweer. Het wordt zondag niet warmer dan 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
5: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
6: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
4: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt? Verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
7: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandag 4 mei is er ook in Capelle de dodenherdenking. Vanaf 6:30 ben je welkom in de nieuwe Westerkerk. Burgemeester Joost Manuzama geeft er om 7:00 zijn jaarlijkse toespraak. Verder is er muziek van een ensemble van musical Souvenir en worden er gedichten voorgedragen door Capelse scholieren. Om 7:30 start vanuit die kerk een stille tocht naar de oude begraafplaats in Capelle West. Daar worden kransen gelegd en het Wilhelmus gezongen. Om 8:00 is er 2 minuten stilte. Op 5 mei is er in Capelle West het Bevrijdingsfestival. Aan de Willem-Barendsstraat begint het om 6:00 met een optreden van Chanticoor Albatros en krijgt iedereen een vrijheidsmaaltijd. Om 7:00 landen 4 parachutisten op het speelveld, gevolgd door optredens van Doedelzakbands. En om 8:00 Shaky Ground met disco dance en soulmuziek. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 3 mei. Na de buien van afgelopen avond en nacht moeten we ook vandaag rekening houden met af en toe een bui of enige regen. Er is veel bewolking en er waait een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur vanmiddag rond de 17 graden. De komende avond en nacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden bij weinig wind. Morgen overdag is het wisselend bewolkt, blijft op de meeste plaatsen droog en er waait een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Het kan in de middag dankzij de zon nog zo'n 18 graden worden. Op dinsdag overdag op de meeste plaatsen droog. Later op dinsdag en in de nacht naar woensdag neemt de kans op een enkele bui toe. Er waait dan een matige wind uit de noordoostelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 8 graden wordt het in de middag rond de 16 graden. Op woensdag op de meeste plaatsen overdag droog. Met een afwisseling van zon en wolken, matige wind uit het noordoosten. Een minimumtemperatuur van 6 en een maximumtemperatuur rond de 14 graden. Op donderdag kan er enkele bui vallen, maar af en toe breekt ook de zon door. Een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 5 graden. En in de middag zo'n 14 tot 15 graden. Op vrijdag blijft dan op de meeste plaatsen weer droog met een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit een oost-zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 6 graden. En vrijdagmiddag zo'n 17 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Laurens van Wouwen met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie was gisteren met extra agenten aanwezig op de boulevard van Scheveningen na online oproepen om daar te gaan rellen. Dat meldt Omroep West. Precies een jaar geleden leidde een vergelijkbare oproep tot een geweldsuitbarsting in de badplaats. Honderden jongeren keerden zich toen tegen de politie en bekogelden agenten met stenen, fietsen en glaswerk. Ook werd de mobiele eenheid toen ingezet. Voor de zekerheid was de politie daarom gisteravond extra aanwezig in Scheveningen. Volgens een woordvoerder is de avond verlopen zonder grote incidenten op een enkele vechtpartij na. Wel werden 3 vrouwen aangehouden voor mishandeling. 2 van hen zitten nog vast. Ook heeft een man een boete gekregen voor belediging. Op een bedrijventerrein in het Gelderse Ermelo is een dessert- en patisseriebedrijf door een zeer grote brand volledig verwoest. Er was op het moment van de brand niemand in het gebouw aanwezig. De hele fabriekshal is in vlammen opgegaan. 2 brandweerlieden kregen door de enorme hitte in het gebouw last van oververhitting. Ze zijn nagekeken door een ambulance en konden daarna weer aan de slag. Het KNMI waarschuwt voor stevige onweersbuien in de loop van de middag en het begin van de avond. Er is kans op hagel en flinke regenval. Ook kunnen er windstoten zijn tot 70 km per uur. Op sommige plekken kunnen volgens het KNMI hagelstenen vallen van 2 centimeter doorsnee. Voor verschillende provincies is daarom code geel afgegeven, waaronder ook Zuid-Holland. Code geel betekent dat er kans is op gevaarlijk weer en dat mensen extra alert moeten zijn. In Zuid-Holland geldt die weerswaarschuwing vanaf ongeveer 7 uur vanavond tot 1 uur vannacht. Het weer vandaag is zonnig. Later in de middag en avond zijn er mogelijk enkele stevige regen- en onweersbuien. Het wordt maximaal 22 graden. In de nacht trekken de buien weg en het koelt dan af naar 13 graden. Morgen ook buien met kans op onweer. Het wordt zondag niet warmer dan 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
2: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
0: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiokapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen.

Goedemorgen, luisteraars. Fijn dat jullie weer op ons programma hebben afgestemd op Religieus op Verzoek. Vandaag is het al de 28e april, een hele mooie voorjaarsdag. En het belooft ook heel mooi te blijven de komende week. In de studio vandaag zijn aanwezig Arjan en Marcel achter de knoppen en Jacob doet de presentatie. Ik heb nog even tijd over tegen het eind voor een liedje of 3-4. Als u nog een leuk lied weet, belt u even 010-451-7777. En dan kan die alsnog uitgezonden worden vandaag. En dan beginnen we vanmorgen met ons instrumentale nummer, O Heer die daar des hemels tenten spreidt. Deze keer wordt er gespeeld op de panfluit door Matthijs Koenen. En Bert de Mol, die speelt op het orgel.

Dat was alweer ons eerste nummer. Het komende nummer is nog een lied van vorige week. En dat werd aangevraagd door mevrouw Annie Cressé. En ze bestamde het voor mevrouw Jacqueline van der Graaf. Ze wil graag laten horen het lied Jezus is de Goede Herder. Deze keer wordt er gezongen door Willemijn. En Jacqueline krijgt natuurlijk de hartelijke groeten van Annie.

kom ik alweer bij het volgende verzoekje. En die komt van mevrouw Ida de Jong. Ze bestemt het voor alle luisteraars. Wil ze wel graag horen het lied. Er is een God die hoort. Deze keer wordt dat gezongen door een christelijk mannenkoor, Prins Alexander.

volgende verzoekje komt van mevrouw Annie Cressey. Is het bestemd voor mevrouw Ada Bosma. Ze wil graag laten draaien het lied Nooit kan het geloof te veel verwachten. Deze keer wordt er gezongen door Veenendaalse mannenzang. En Ada krijgt de hartelijke groeten van Annie.

En dan komt het volgende verzoekje komt van mevrouw Ria Combee. En ze bestemt het voor onze Arjan Egmond. Ze wil graag laten draaien het lied Heer van de Dans. Deze keer wordt het gezongen door Cantate Societas. En Arjan krijgt de hartelijke felicitaties van Ria.

kom ik alweer bij het volgende verzoekje. En die komt van mevrouw Riet van Nieuwpoort. Ze bestemt het voor alle luisteraars en ook voor haarzelf. Ze wil graag horen het lied O Heer Mijn God. Deze keer wordt dat gezongen door het christelijk gemeenkoor Deo Cantemos uit Rotterdam.

En dan kom ik weer bij het volgende zoek. En die komt van ons team. En wij bestemmen het voor mevrouw Ida de Jong. Want die was de afgelopen vrijdag jarig. Ze krijgt van ons natuurlijk nog de hartelijke felicitaties voor de verjaardag. En dus een van onze trouwe belsters. En wij wilden het lied gaan draaien. Maak ons tot een stralend licht. En dus deze keer is dat een opwekkingslied.

En dan kom ik bij het volgende verzoekje van mevrouw Annie Cressey. En ze bestemt het voor mevrouw Maya Kleiwecht. Ze wil graag horen het lied Houd gij mijn handen beide. Deze keer was dat een mannenkwartet, een sopraan en samenzang. En Maya krijgt de hartelijke groeten van Annie.

Dan kom ik bij het volgende verzoek van mevrouw Ida de Jong. Ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag horen het lied De Rivier, gezongen door Annemieke Koelewijn.

kom ik bij het volgende verzoekje uit. En die komt van mevrouw Annie Cressey. Ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag horen het lied Gelukkig is het land. Deze keer wordt dat Samenzang uit Dordrecht. En de luisteraars krijgen natuurlijk de hartelijke groeten van Annie.

kom ik bij het volgende verzoekje. En die komt van mevrouw Ida de Jong. En ze bestemt het voor onze Ariane Egmond. Ze wil graag horen een lied, Mijn Herder. Deze keer wordt dat gezongen door de groep Selah.

Dan kom ik bij ons volgende lied aan. En dat heet Nederland en Oranje. Dit ook naar aanleiding van de Koningsdag van gisteren. Deze keer wordt dat gezongen door Deo Juvante uit Huizen.

En dan kom ik alweer bij het volgende lied. En dat heet Mensen geeft elkaar de hand. Goede voorbeeld hebben we gisteren van de koning gezien. Allemaal handen schudden. En als iedereen dat nou deed, dan mag u het zelf invullen. En dit lied wordt gezongen door het Van Gemerens familiekoor.

Dan kom ik alweer bij het volgende lied. En dat heet Nu Wij Uiteengaan. Deze keer wordt dat samenzang uit de Adventskerk in Assen.

zo, beste luisteraars. Naar aanleiding van het laatste lied wat we draaiden, nu wij uiteen gaan, is onze tijd ook weer om vandaag. Ik wil weer afscheid van jullie nemen. Ik hoop dat jullie er weer van hebben genoten. En ik wens jullie ook alvast voor de hele week een hele goede week toe en veel, met veel gezondheid. Ik hou één nummertje over, die was van mevrouw Ria Combe. En die was bestemd voor mevrouw Ida de Jong. Die konden wij helaas niet vinden. En dan ben u volgende week de eerste waarvoor we dat gaan draaien. Volgende week is het natuurlijk 5 mei, de bevrijdingsdag. Een gewone dag. De uitzending is gewoon via de studio en kunt u weer luisteren. Dus schiet u alvast een leuk lied te binnen. Schrijf het even op en noteer dat even. Vandaag in de studio waren aanwezig Arjan en Marcel achter de knoppen. En Jacob deed de presentatie. En ik hoop dat zondagmorgen de herhaling er weer is van 8 tot 9. En dan wens ik jullie nogmaals een hele fijne dag en een hele goede week.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Rob Kemperman met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Delfshaven is een tiener neergestoken. Dat gebeurde gisteravond op de Klaas de Vriezelaan. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn 2 verdachten aangehouden. Vooral het zuiden van het land heeft last gehad van het noodweer. In Limburg zorgt het onweer voor verschillende schademeldingen en wateroverlast, meldt L1. In Brabant moest de brandweer enige tijd stoppen met bluswerk bij een natuurbrand. Was er te gevaarlijk geworden, schrijft Omroep Brabant. In Nijmegen werd de wedstrijd tussen NEC en Telstar door de regen kort gestaakt. President Trump wil nog veel meer Amerikaanse militairen weghalen uit Duitsland. Dat zegt hij tegen Amerikaanse media. Eerder zei Trump al dat er 5000 militairen zouden vertrekken. De VS neemt die maatregel nadat de Duitse bondskanselier kritiek had op het beleid van Trump. En een succesvolle avond voor Excelsior in de Eredivisie. De club heeft gisteravond met 3-2 gewonnen van Groningen. Belangrijke winst in de strijd tegen degradatie. Excelsior staat nu op plek 14. En Feyenoord speelt vanmiddag tegen Fortuna Sittard. Sparta heeft Go Ahead Eagles als tegenstander. En beide wedstrijden volg je vanmiddag op Radio Rijnmond. En dan het weer. Het is een bewolkte dag. Regen in de hele regio en maximaal 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandag 4 mei is er ook in Capelle de dodenherdenking. Vanaf 6:30 ben je welkom in de nieuwe Westerkerk. Burgemeester Joost Manuzama geeft er om 7:00 zijn jaarlijkse toespraak. Verder is er muziek van een ensemble van musical Souvenir en worden er gedichten voorgedragen door Capelse scholieren. Om 7:30 start vanuit die kerk een stille tocht naar de oude begraafplaats in Capelle West. Daar worden kransen gelegd en het Wilhelmus gezongen. Om 8:00 is er 2 minuten stilte. Op 5 mei is er in Capelle West het Bevrijdingsfestival. Aan de Willem-Barendsstraat begint het om 6:00 met een optreden van Chanticoor Albatros en krijgt iedereen een vrijheidsmaaltijd. Om 7:00 landen 4 parachutisten op het speelveld, gevolgd door optredens van Doedelzakbands. En om 8:00 Shaky Ground met disco dance en soulmuziek. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 3 mei. Na de buien van afgelopen avond en nacht moeten we ook vandaag rekening houden met af en toe een bui of enige regen. Er is veel bewolking en er waait een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur vanmiddag rond de 17 graden. De komende avond en nacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden bij weinig wind. Morgen overdag is het wisselend bewolkt, blijft op de meeste plaatsen droog en er waait een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Het kan in de middag dankzij de zon nog zo'n 18 graden worden. Op dinsdag overdag op de meeste plaatsen droog, later op dinsdag en in de nacht naar woensdag neemt de kans op een enkele bui toe. Er waait dan een matige wind uit de noordoostelijke richting en na een minimumtemperatuur van 8 graden wordt het in de middag rond de 16 graden. Op woensdag op de meeste plaatsen overdag droog, met een afwisseling van zon en wolken, matige wind uit het noordoosten, een minimumtemperatuur van 6 en een maximumtemperatuur rond de 14 graden. Op donderdag kan er enkele bui vallen, maar af en toe breekt ook de zon door. Een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 5 graden en in de middag zo'n 14 tot 15 graden. Op vrijdag blijft dan op de meeste plaatsen weer droog met een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit een oost-zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 6 graden. En vrijdagmiddag zo'n 17 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Rob Kemperman met het nieuws van Radio Rijnmond. Er zijn twee verdachten aangehouden na een steekpartij in Rotterdam-Delfshaven. Het zijn twee Rotterdammers van 18 en 22, meldt de politie. Een tiener raakte gewond bij de steekpartij van gisteravond. Er zou ook zijn geschoten. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. In het Drentse Hogeveen is vannacht een grote brand geweest. Bewoners van 8 huizen werden uit hun woning gehaald, meldt RTV Drenthe. Brand begon waarschijnlijk in een auto. Het vuur sloeg over naar de woningen. 2 huizen hebben schade opgelopen bij de brand. Ruim 100 gemeenten doen onderzoek naar de grootschalige roof van Joods vastgoed tijdens de Tweede Wereldoorlog, heeft onderzoeksplatform Pointer uitgezocht. Gaat om gemeenten waar tijdens de oorlog zeker 10 Joodse panden zijn onteigend, maar ook wanneer de gemeente die woningen of de grond heeft gekocht. Grote steden, waaronder Rotterdam, begonnen al eerder met zo'n onderzoek. En een succesvolle avond voor Excelsior in de Eredivisie. In de Euroborg werd de thuisspelende ploeg FC Groningen met 2-3 verslagen. De Recht wist in de slotfase de beslissende goal te maken. Door de winst ontloopt Excelsior direct de degradatie. En dan nog het weer, een bewolkte dag, regen in de hele regio en maximaal 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
3: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
4: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
2: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
5: Ja, luisteraars, je hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
2: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
6: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
2: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandag 4 mei is er ook in Capelle de dodenherdenking. Vanaf 6:30 ben je welkom in de nieuwe Westerkerk. Burgemeester Joost Manuzama geeft er om 7:00 zijn jaarlijkse toespraak. Verder is er muziek van een ensemble van musical Souvenir en worden er gedichten voorgedragen door Capelse scholieren. Om 7:30 start vanuit die kerk een stille tocht naar de oude begraafplaats in Capelle West. Daar worden kransen gelegd en het Wilhelmus gezongen. Om 8:00 is er 2 minuten stilte. Op 5 mei is er in Capelle West het Bevrijdingsfestival. Aan de Willem-Barendsstraat begint het om 6:00 met een optreden van Chanticoor Albatros en krijgt iedereen een vrijheidsmaaltijd. Om 7:00 landen 4 parachutisten op het speelveld, gevolgd door optredens van Doedelzakbands. En om 8:00 Shaky Ground met disco dance en soulmuziek. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 3 mei. Na de buien van afgelopen avond en nacht moeten we ook vandaag rekening houden met af en toe een bui of enige regen. Er is veel bewolking en er waait een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. Maximumtemperatuur vanmiddag rond de 17 graden. Komende avond en nacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden bij weinig wind. Morgen overdag is het wisselend bewolkt, blijft op de meeste plaatsen droog en er waait een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Het kan in de middag dankzij de zon nog zo'n 18 graden worden. Op dinsdag overdag op de meeste plaatsen droog. Later op dinsdag en in de nacht naar woensdag neemt de kans op een enkele bui toe. Er waait dan een matige wind uit de noordoostelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 8 graden wordt het in de middag rond de 16 graden. Op woensdag op de meeste plaatsen overdag droog. Met een afwisseling van zon en wolken, matige wind uit het noordoosten. Een minimumtemperatuur van 6 en een maximumtemperatuur rond de 14 graden. Op donderdag kan er een enkele bui vallen, maar af en toe breekt ook de zon door. Een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 5 graden. En in de middag zo'n 14 tot 15 graden. Op vrijdag blijft dan op de meeste plaatsen weer droog met een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit een oost-zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 6 graden. En vrijdagmiddag zo'n 17 graden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Rob Kemperman met het nieuws van Radio Rijnmond. Een woningbrand in Nieuw-Beierland vanochtend was in een woning op de eerste etage. Er is één iemand nagekeken omdat hij brand had ingeademd. Het is nog niet duidelijk wat er in brand heeft gestaan. De brand is inmiddels onder controle. Een aanrijding in het centrum van Rotterdam gisteravond. De bestuurder van de auto zou daarna zijn doorgereden. Een vrouw raakte gewond. Zij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek. En een grote vechtpartij in Zoetermeer vannacht. Daarbij zijn twee agenten gewond geraakt. Vier mensen zijn aangehouden, weet Omroep West. Bij de aanhouding van een van die mensen gebruikte agenten een stroomstootwapen. Waarom er werd gevochten is nog niet duidelijk. Sport, Formule 1, noodweer zorgt voor een vroege start van de Grand Prix van Miami. Er is zwaar onweer voorspeld. De race is daarom 3 uur vervroegd, meldt de NOS. Start is 7 uur vanavond, Nederlandse tijd. Max Verstappen start vanaf plek 2. Pole position is voor Antonelli. En dan het weer. Een bewolkte dag vandaag. Buien in de hele regio, maximaal 18 graden. Vanavond is het weer droog. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
3: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
0: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
4: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
5: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Isala Theater in Capelle aan den IJssel heeft vanaf donderdag 7 mei om 12 uur 's middags het complete programma voor het seizoen 26-27 online. Vanaf maandag 11 mei kunnen de Plus Plus leden kaarten bestellen. En vanaf dinsdag 19 mei 12 uur iedereen. Op het programma onder andere Ellen ten Damme, Rob Kems en het Op het programma staan onder andere Ellen ten Damme, Rob Kems, het populaire Treasure en natuurlijk de Isala Pubquiz en Moord in Isala. Ook De Kik, Tineke Schouten, Juf Braaksel en Herman van Veen komen naar het Isala Theater. Op zaterdag 9 mei draait alles om molens en gemalen tijdens de Nationale Molen en Gemalendag. De kans om een kijkje achter de schermen te nemen en te ontdekken hoe we bijvoorbeeld in deze omgeving het hoofd boven water houden. Bijvoorbeeld gemaal Abraham Kroes in Moordrecht of gemaal Hitland op de grens van Capelle en Nieuwekerk aan den IJssel. Medewerkers van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard staan klaar om geïnteresseerden rond te leiden en al hun vragen te beantwoorden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 3 mei. Na de buien van afgelopen avond en nacht moeten we ook vandaag rekening houden met af en toe een bui of enige regen. Er is veel bewolking en er waait een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. Maximum temperatuur vanmiddag rond de 17 graden. Komende avond en nacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden bij weinig wind. Morgen overdag is het wisselend bewolkt, blijft op de meeste plaatsen droog en er waait een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Het kan in de middag dankzij de zon nog zo'n 18 graden worden. Op dinsdag overdag op de meeste plaatsen droog. Later op dinsdag en in de nacht naar woensdag neemt de kans op een enkele bui toe. Er waait dan een matige wind uit de noordoostelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 8 graden wordt het in de middag rond de 16 graden. Op woensdag op de meeste plaatsen overdag droog. Met een afwisseling van zon en wolken, een matige wind uit het noordoosten. Een minimumtemperatuur van 6 en een maximumtemperatuur rond de 14 graden. Op donderdag kan er enkele bui vallen, maar af en toe breekt ook de zon door. Een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 5 graden. En in de middag zo'n 14 tot 15 graden. Op vrijdag blijft dan op de meeste plaatsen weer droog met een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit een oost-zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 6 graden. En vrijdagmiddag zo'n 17 graden.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Rob Kemperman met het nieuws van Radio Rijnmond. Een woningbrand in Nieuw-Beierland vanochtend was in een woning op de eerste etage. Er is één iemand nagekeken omdat hij rook had ingeademd. Het is nog niet duidelijk wat er in brand heeft gestaan. De brand is inmiddels onder controle. Een aanrijding in het centrum van Rotterdam gisteravond. Bestuurder van de auto zou daarna zijn doorgereden. Een vrouw raakte gewond. Zij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek. En een grote vechtpartij in Zoetermeer vannacht. Daarbij zijn twee agenten gewond geraakt. Vier mensen zijn aangehouden, weet Omroep West. Bij een aanhouding gebruikten agenten het stroomstootwapen. Waarom er werd gevochten is niet duidelijk. En dan sport. Formule 1. Noodweer zorgt voor een vroege start van de Grand Prix in Miami. Er is zwaar onweer voorspeld. De race is daarom 3 uur vervroegd, meldt de NOS. Start is om 7 uur vanavond, Nederlandse tijd. Max Verstappen start vanaf plek 2. Pole position is voor Antonelli. En dan nog het weer. Een bewolkte dag vandaag. Buien in de hele regio. Maximaal 18 graden. Vanavond weer droog. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring en lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Isala Theater in Capelle aan den IJssel heeft vanaf donderdag 7 mei om 12 uur 's middags het complete programma voor het seizoen 26-27 online. Vanaf maandag 11 mei kunnen de Plus Plus leden kaarten bestellen en vanaf dinsdag 19 mei 12 uur iedereen. Op het programma onder andere Ellen ten Damme, Rob Kems en het Op het programma staan onder andere Ellen ten Damme, Rob Kems, het populaire Treasure en natuurlijk de Isala Pubquiz en Moord in Isala. Ook De Kik, Tineke Schouten, Juf Braaksel en Herman van Veen komen naar het Isala Theater. Op zaterdag 9 mei draait alles om molens en gemalen tijdens de Nationale Molen en Gemalendag. De kans om een kijkje achter de schermen te nemen en te ontdekken hoe we bijvoorbeeld in deze omgeving het hoofd boven water houden. Bijvoorbeeld gemaal Abraham Kroes in Moordrecht of gemaal Hitland op de grens van Capelle en Nieuwekerk aan den IJssel. Medewerkers van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard staan klaar om geïnteresseerden rond te leiden en al hun vragen te beantwoorden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 3 mei. Na de buien van afgelopen avond en nacht moeten we ook vandaag rekening houden met af en toe een bui of enige regen. Er is veel bewolking en er waait een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. Maximumtemperatuur vanmiddag rond de 17 graden. Komende avond en nacht blijft op de meeste plaatsen droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden bij weinig wind. Morgen overdag is het wisselend bewolkt, blijft op de meeste plaatsen droog en er waait een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Het kan in de middag dankzij de zon nog zo'n 18 graden worden. Op dinsdag overdag op de meeste plaatsen droog. Later op dinsdag en in de nacht naar woensdag neemt de kans op een enkele bui toe. Er waait dan een matige wind uit de noordoostelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 8 graden wordt het in de middag rond de 16 graden. Op woensdag op de meeste plaatsen overdag droog. Met een afwisseling van zon en wolken, een matige wind uit het noordoosten. Een minimumtemperatuur van 6 en een maximumtemperatuur rond de 14 graden. Op donderdag kan er een enkele bui vallen, maar af en toe breekt ook de zon door. Een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 5 graden. En in de middag zo'n 14 tot 15 graden. Op vrijdag blijft dan op de meeste plaatsen weer droog met een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit een oost-zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 6 graden. En vrijdagmiddag zo'n 17 graden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.
3: Hiya, Bobby.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Rob Kemperman met het nieuws van Radio Rijnmond. Er was vanochtend korte tijd sprake van brand in een woning in Nieuw-Beijerland. Daarbij kwam vooral veel rook vrij, zegt de brandweer. Er is één persoon nagekeken, die had lang in de rook gezeten. Het is nog niet duidelijk wat er in brand heeft gestaan. In IJsselstein, Utrecht, zijn vannacht het gemeentehuis en een theater vernield. Er zijn onder meer ruiten ingegooid, weet RTV Utrecht. Ook is een vlag op zijn kop opgehangen en er zijn stickers geplakt met daarop het woord corrupt. Het is niet duidelijk waarom dat is gebeurd. Ook is er niemand aangehouden. Het is al langer onrustig in IJsselstein, omdat er noodopvang voor vluchtelingen komt op een van de velden van de lokale voetbalvereniging. Oekraïne heeft vannacht twee Russische olietankers aangevallen. President Zelensky zegt dat het gaat om schepen die met de vlag van een ander land varen. Zo zou in het geheim olie worden verplaatst en worden internationale sancties omzeild. Op sociale media deelde Zelensky beelden van die aanval. Sport, voetbal, een belangrijke dag voor Feyenoord. Op bezoek bij Fortuna Sittard strijden de Rotterdammers vanmiddag voor de tweede plek in de Eredivisie. Die plek geeft recht op deelname aan de Champions League. Ook Sparta mag aan de bak vandaag. Zij krijgt Go Ahead op bezoek. Een verslag van die wedstrijden hoor je in Radio Rijnmond Sport. En dan nog het weer. Een bewolkte dag. Buien in de hele regio, maximaal 18 graden. Vanavond weer droog. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
3: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
4: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
5: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
3: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
6: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
0: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiokapelle.nl.
7: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Isala Theater in Capelle aan den IJssel heeft vanaf donderdag 7 mei om 12 uur 's middags het complete programma voor het seizoen 26-27 online. Vanaf maandag 11 mei kunnen de Plus Plus leden kaarten bestellen. En vanaf dinsdag 19 mei 12 uur iedereen. Op het programma onder andere Ellen ten Damme, Rob Kems en het Op het programma staan onder andere Ellen ten Damme, Rob Kems, het populaire Treasure en natuurlijk de Isala Pubquiz en Moord in Isala. Ook De Kik, Tineke Schouten, Juf Braaksel en Herman van Veen komen naar het Isala Theater. Op zaterdag 9 mei draait alles om molens en gemalen tijdens de Nationale Molen en Gemalendag. De kans om een kijkje achter de schermen te nemen en te ontdekken hoe we bijvoorbeeld in deze omgeving het hoofd boven water houden. Bijvoorbeeld gemaal Abraham Kroes in Moordrecht of gemaal Hitland op de grens van Capelle en Nieuwekerk aan den IJssel. Medewerkers van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard staan klaar om geïnteresseerden rond te leiden en al hun vragen te beantwoorden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 3 mei. Na de buien van afgelopen avond en nacht moeten we ook vandaag rekening houden met af en toe een bui of enige regen. Er is veel bewolking en er waait een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. Maximumtemperatuur vanmiddag rond de 17 graden. Komende avond en nacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden bij weinig wind. Morgen overdag is het wisselend bewolkt, blijft op de meeste plaatsen droog en er waait een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Het kan in de middag dankzij de zon nog zo'n 18 graden worden. Op dinsdag overdag op de meeste plaatsen droog. Later op dinsdag en in de nacht naar woensdag neemt de kans op een enkele bui toe. Er waait dan een matige wind uit de noordoostelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 8 graden wordt het in de middag rond de 16 graden. Op woensdag op de meeste plaatsen overdag droog. Met een afwisseling van zon en wolken, een matige wind uit het noordoosten. Een minimumtemperatuur van 6 en een maximumtemperatuur rond de 14 graden. Op donderdag kan er enkele bui vallen, maar af en toe breekt ook de zon door. Een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 5 graden. En in de middag zo'n 14 tot 15 graden. Op vrijdag blijft dan op de meeste plaatsen weer droog met een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit een oost-zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 6 graden. En vrijdagmiddag zo'n 17 graden.
0: De gezelligste van de regio.
3: Gezelligste.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Rob Kemperman met het nieuws van Radio Rijnmond. Nog een kleine week en dan wordt Thelma Schoon de eerste vrouwelijke priester van Rotterdam. Binnen de Oud-Katholieke Kerk. Dat is een klein kerkgenootschap dat geen onderdeel is van de Katholieke Kerk in Rome. Daar mogen vrouwen ook geen priester worden. Volgens Schoon maakt het voor het werk weinig uit dat ze vrouw is. Het gaat om het ambt en de sacramenten. Al zingt ze waarschijnlijk wel wat hoger dan haar collega's, zo zegt ze zelf. Een groot deel van de Amerikaanse militairen zal in Duitsland blijven. Dat verwacht defensieminister Jezilges. President Trump besloot duizenden militairen weg te halen na kritiek van de Duitse bondskanselier. Jezilges zei bij WNL dat Amerika plekken in een Duitsland hard nodig heeft. Daarom verwacht ze geen grootschalig vertrek. Sport, voetbal, een belangrijke dag voor Sparta en Feyenoord. Op bezoek bij Fortuna Sittard strijdt de ploeg van Van Persie vanmiddag voor de tweede plek in de Eredivisie. Vier clubs azen op die plek die recht geeft op deelname aan Champions League. Feyenoord staat nu nog tweede, op korte afstand gevolgd door NEC. Ook Sparta mag aan de bak in de hoop op Europees voetbal. Einde van de middag krijgen ze Go Ahead op bezoek. Een verslag van de wedstrijden hoor je op Radio Rijnmond. En even opletten geblazen als je met de auto op vakantie gaat in Europa. In veel landen zijn regels voor milieuzones en tolwegen veranderd, meldt het AD. Zo zijn er in Duitsland minder milieuzones. Het zijn er nog maar 35. Eerder waren dat er 2 keer zoveel. In Frankrijk zijn er juist milieuzones bijgekomen. Opmerkelijk nieuws uit Italië. Daar krijg je soms betaalde tol terug als je in de file terechtkomt. Dan nog het weer in de regio, vooral bewolkt. 18 graden maximaal, vanavond en vannacht droger. Morgen begint grijs, later wat ruimte voor de zon en maximaal 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
4: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
3: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
5: De gezelligste van de regio.
3: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: weet.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Isala Theater in Capelle aan den IJssel heeft vanaf donderdag 7 mei om 12 uur 's middags het complete programma voor het seizoen 26-27 online. Vanaf maandag 11 mei kunnen de Plus Plus leden kaarten bestellen. En vanaf dinsdag 19 mei 12 uur iedereen. Op het programma onder andere Ellen ten Damme, Rob Kems en het Op het programma staan onder andere Ellen ten Damme, Rob Kems, het populaire Treasure en natuurlijk de Isala Pubquiz en Moord in Isala. Ook De Kik, Tineke Schouten, Juf Braaksel en Herman van Veen komen naar het Isala Theater. Op zaterdag 9 mei draait alles om molens en gemalen tijdens de Nationale Molen en Gemalendag. De kans om een kijkje achter de schermen te nemen en te ontdekken hoe we bijvoorbeeld in deze omgeving het hoofd boven water houden. Bijvoorbeeld gemaal Abraham Kroes in Moordrecht of gemaal Hitland op de grens van Capelle en Nieuwekerk aan den IJssel. Medewerkers van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard staan klaar om geïnteresseerden rond te leiden en al hun vragen te beantwoorden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van zondag 3 mei. Na de buien van afgelopen avond en nacht moeten we ook vandaag rekening houden met af en toe een bui of enige regen. Er is veel bewolking en er waait een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur vanmiddag rond de 17 graden. Komende avond en nacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden bij weinig wind. Morgen overdag is het wisselend bewolkt, blijft het op de meeste plaatsen droog en er waait een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Het kan in de middag dankzij de zon nog zo'n 18 graden worden. Op dinsdag overdag op de meeste plaatsen droog. Later op dinsdag en in de nacht naar woensdag neemt de kans op een enkele bui toe. Er waait dan een matige wind uit de noordoostelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 8 graden wordt het in de middag rond de 16 graden. Op woensdag op de meeste plaatsen overdag droog. Met een afwisseling van zon en wolken, een matige wind uit het noordoosten. Een minimumtemperatuur van 6 en een maximumtemperatuur rond de 14 graden. Op donderdag kan er enkele bui vallen, maar af en toe breekt ook de zon door. Een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 5 graden. En in de middag zo'n 14 tot 15 graden. Op vrijdag blijft dan op de meeste plaatsen weer droog met een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit een oost-zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 6 graden. En vrijdagmiddag zo'n 17 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Rob Kemperman met het nieuws van Radio Rijnmond. Thelma Schoon wordt volgende week de eerste vrouwelijke priester van Rotterdam binnen de Oud-Katholieke Kerk. Dat is een klein kerkgenootschap dat geen onderdeel is van de Katholieke Kerk in Rome. Volgens Schoon maakt het voor het werk weinig uit dat ze een vrouw is. Het gaat om het ambt en de sacramenten. Docenten geschiedenis en maatschappijleer zien dat leerlingen online verkeerde informatie krijgen over de Holocaust. Blijkt uit een rondgang van NOS Stories langs bijna alle middelbare scholen. Het zou vooral komen door desinformatie op sociale media. Bijvoorbeeld over hoeveel Joden er zouden zijn vermoord tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het ministerie van Onderwijs vindt de snelle verspreiding van desinformatie een zorgelijke ontwikkeling. De Formule 1 kijken, dat kan vanavond met het bord op schoot. Noodweer zorgt voor een vroegere start van de Grand Prix van Miami, meldt de NOS. Start is 7:00 vanavond, Nederlandse tijd. Max Verstappen start vanaf plek 2. Zijn teamgenoot start vanaf de laatste plek. Hij werd gedisqualificeerd voor de kwalificatie. De vloer van zijn auto stak aan beide kanten 2 mm te ver uit. En een kleine brouwerij in Frankrijk mag een speciaal bier niet meer verkopen. Dat komt door de naam van het bier, John Lemon. De weduwe van John Lennon had bezwaar tegen die woordgrap. Er is overleg geweest. Alleen de resterende voorraad mag nog onder de naam John Lemon worden verkocht. De brouwer zegt daarna een andere naam te kiezen. En dan is weer bewolkt met wat buien, 18 graden maximaal. Vanavond en vannacht droger. Morgen begint grijs, later wat ruimte voor de zon en maximaal 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
2: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Isala Theater in Capelle aan den IJssel heeft vanaf donderdag 7 mei om 12 uur 's middags het complete programma voor het seizoen 26-27 online. Vanaf maandag 11 mei kunnen de Plus Plus leden kaarten bestellen. En vanaf dinsdag 19 mei 12 uur iedereen. Op het programma onder andere Ellen ten Damme, Rob Kems en het populaire Treasure en natuurlijk de Isala Pubquiz en Moord in Isala. Ook De Kik, Tineke Schouten, Juf Braaksel en Herman van Veen komen naar het Isala Theater. Op zaterdag 9 mei draait alles om molens en gemalen tijdens de Nationale Molen en Gemalendag. De kans om een kijkje achter de schermen te nemen en te ontdekken hoe we bijvoorbeeld in deze omgeving het hoofd boven water houden. Bijvoorbeeld gemaal Abraham Kroes in Moordrecht of gemaal Hitland op de grens van Capelle en Nieuwekerk aan den IJssel. Medewerkers van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard staan klaar om geïnteresseerden rond te leiden en al hun vragen te beantwoorden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 3 mei. Na de buien van afgelopen avond en nacht moeten we ook vandaag rekening houden met af en toe een bui of enige regen. Er is veel bewolking en er waait een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. Maximumtemperatuur vanmiddag rond de 17 graden. Komende avond en nacht blijft op de meeste plaatsen droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden bij weinig wind. Morgen overdag is het wisselend bewolkt, blijft op de meeste plaatsen droog en er waait een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Het kan in de middag dankzij de zon nog zo'n 18 graden worden. Op dinsdag overdag op de meeste plaatsen droog. Later op dinsdag en in de nacht naar woensdag neemt de kans op een enkele bui toe. Er waait dan een matige wind uit de noordoostelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 8 graden wordt het in de middag rond de 16 graden. Op woensdag op de meeste plaatsen overdag droog. Met een afwisseling van zon en wolken, een matige wind uit het noordoosten. Een minimumtemperatuur van 6 en een maximumtemperatuur rond de 14 graden. Op donderdag kan er een enkele bui vallen, maar af en toe breekt ook de zon door. Een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 5 graden. En in de middag zo'n 14 tot 15 graden. Op vrijdag blijft dan op de meeste plaatsen weer droog met een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit een oost-zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 6 graden. En vrijdagmiddag zo'n 17 graden.

go. And it ain't no country club either.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Rob Kemperman met het nieuws van Radio Rijnmond. Thelma Schoon wordt volgende week de eerste vrouwelijke priester van Rotterdam binnen de Oud-Katholieke Kerk. Dat is een klein kerkgenootschap dat geen onderdeel is van de Katholieke Kerk in Rome. Volgens Schoon maakt het voor het werk weinig uit dat ze een vrouw is. Het gaat om het ambt en de sacramenten. Docenten geschiedenis en maatschappijleer zien dat leerlingen online verkeerde informatie krijgen over de Holocaust. Blijkt uit een rondgang van NOS Stories langs bijna alle middelbare scholen. Het zou vooral komen door desinformatie op sociale media. Bijvoorbeeld over hoeveel Joden er zouden zijn vermoord tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het ministerie van Onderwijs vindt de snelle verspreiding van desinformatie een zorgelijke ontwikkeling. De Formule 1 kijken, dat kan vanavond met het bord op schoot. Noodweer zorgt voor een vroegere start van de Grand Prix van Miami, meldt de NOS. Start is 7 uur vanavond, Nederlandse tijd. Max Verstappen start vanaf plek 2. Zijn teamgenoot start vanaf de laatste plek. Hij werd gedisqualificeerd voor de kwalificatie. De vloer van zijn auto stak aan beide kanten 2 mm te ver uit. En een kleine brouwerij in Frankrijk mag een speciaal bier niet meer verkopen. Dat komt door de naam van het bier, John Lemon. De weduwe van John Lennon had bezwaar tegen die woordgrap. Er is overleg geweest. Alleen de resterende voorraad mag nog onder de naam John Lemon worden verkocht. De brouwer zegt daarna een andere naam te kiezen. En dan is weer bewolkt met wat buien, 18 graden maximaal. Vanavond en vannacht droger. Morgen begint grijs, later wat ruimte voor de zon en maximaal 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
2: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
3: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
0: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt? Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Isala Theater in Capelle aan den IJssel heeft vanaf donderdag 7 mei om 12 uur 's middags het complete programma voor het seizoen 26-27 online. Vanaf maandag 11 mei kunnen de Plus Plus leden kaarten bestellen. En vanaf dinsdag 19 mei 12 uur iedereen. Op het programma onder andere Ellen ten Damme, Rob Kems en het Op het programma staan onder andere Ellen ten Damme, Rob Kems, het populaire Treasure en natuurlijk de Isala Pubquiz en Moord in Isala. Ook De Kik, Tineke Schouten, Juf Braaksel en Herman van Veen komen naar het Isala Theater. Op zaterdag 9 mei draait alles om molens en gemalen tijdens de Nationale Molen en Gemalendag. De kans om een kijkje achter de schermen te nemen en te ontdekken hoe we bijvoorbeeld in deze omgeving het hoofd boven water houden. Bijvoorbeeld gemaal Abraham Kroes in Moordrecht of gemaal Hitland op de grens van Capelle en Nieuwekerk aan den IJssel. Medewerkers van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard staan klaar om geïnteresseerden rond te leiden en al hun vragen te beantwoorden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 3 mei. Na de buien van afgelopen avond en nacht moeten we ook vandaag rekening houden met af en toe een bui of enige regen. Er is veel bewolking en er waait een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. Maximumtemperatuur vanmiddag rond de 17 graden. De komende avond en nacht blijft op de meeste plaatsen droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden bij weinig wind. Morgen overdag is het wisselend bewolkt, blijft op de meeste plaatsen droog en er waait een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Het kan in de middag dankzij de zon nog zo'n 18 graden worden. Op dinsdag overdag op de meeste plaatsen droog. Later op dinsdag en in de nacht naar woensdag neemt de kans op een enkele bui toe. Er waait dan een matige wind uit de noordoostelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 8 graden wordt het in de middag rond de 16 graden. Op woensdag op de meeste plaatsen overdag droog. Met een afwisseling van zon en wolken, een matige wind uit het noordoosten. Een minimumtemperatuur van 6 en een maximumtemperatuur rond de 14 graden. Op donderdag kan er enkele bui vallen, maar af en toe breekt ook de zon door. Een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 5 graden. En in de middag zo'n 14 tot 15 graden. Op vrijdag blijft dan op de meeste plaatsen weer droog met een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit een oost-zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 6 graden. En vrijdagmiddag zo'n 17 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Dit is een overzicht van het nieuws van Radio Rijnmond. In het centrum van Rotterdam is gisteravond een vrouw aangereden. De bijrijder stapte uit om het slachtoffer te helpen. De bestuurder is gevlucht. De bijrijder wil niet zeggen wie de auto bestuurde. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft twee Rotterdammers aangehouden na een steekpartij gisteravond in Rotterdam-Delfshaven. Het gaat om twee mannen van 18 en 22 jaar oud. Bij de steekpartij raakte een Rotterdamse tiener gewond. In dezelfde straat zou ook zijn geschoten. Thelma Schoon wordt volgende week de eerste vrouwelijke priester van Rotterdam binnen de Oud-Katholieke Kerk. Dat is een klein kerkgenootschap dat geen onderdeel is van de Katholieke Kerk in Rome. Bij de Oud-Katholieke Kerk zijn de regels minder strikt en kunnen vrouwen priester worden. Volgens Schoon maakt het voor het werk weinig uit dat ze een vrouw is. Het gaat volgens haar om het ambt en de sacramenten. En morgen is het 4 mei, de dag van dodenherdenking. Dan herdenken we alle Nederlandse burgers en militairen die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in oorlogen en bij vredesmissies. Op Rijnmond.nl vind je een overzicht van de herdenkingen in onze regio. En dan nog het weer. In de avond kan nog een bui vallen. Morgen begint grijs, later meer ruimte voor de zon en maximaal 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
3: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
0: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Isala Theater in Capelle aan den IJssel heeft vanaf donderdag 7 mei om 12 uur 's middags het complete programma voor het seizoen 26-27 online. Vanaf maandag 11 mei kunnen de Plus Plus leden kaarten bestellen. En vanaf dinsdag 19 mei 12 uur iedereen. Op het programma onder andere Ellen ten Damme, Rob Kemps en het Op het programma staan onder andere Ellen ten Damme, Rob Kemps, het populaire Treasure en natuurlijk de Isala Pubquiz en Moord in Isala. Ook De Kik, Tineke Schouten, Juf Braaksel en Herman van Veen komen naar het Isala Theater. Op zaterdag 9 mei draait alles om molens en gemalen tijdens de Nationale Molen en Gemalendag. De kans om een kijkje achter de schermen te nemen en te ontdekken hoe we bijvoorbeeld in deze omgeving het hoofd boven water houden. Bijvoorbeeld gemaal Abraham Kroes in Moordrecht of gemaal Hitland op de grens van Capelle en Nieuwekerk aan den IJssel. Medewerkers van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard staan klaar om geïnteresseerden rond te leiden en al hun vragen te beantwoorden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 3 mei. Na de buien van afgelopen avond en nacht moeten we ook vandaag rekening houden met af en toe een bui of enige regen. Er is veel bewolking en er waait een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. Maximumtemperatuur vanmiddag rond de 17 graden. Komende avond en nacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden bij weinig wind. Morgen overdag is het wisselend bewolkt, blijft het op de meeste plaatsen droog en er waait een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Het kan in de middag dankzij de zon nog zo'n 18 graden worden. Op dinsdag overdag op de meeste plaatsen droog. Later op dinsdag en in de nacht naar woensdag neemt de kans op een enkele bui toe. Er waait dan een matige wind uit de noordoostelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 8 graden wordt het in de middag rond de 16 graden. Op woensdag op de meeste plaatsen overdag droog. Met een afwisseling van zon en wolken, een matige wind uit het noordoosten. Een minimumtemperatuur van 6 en een maximumtemperatuur rond de 14 graden. Op donderdag kan er enkele bui vallen, maar af en toe breekt ook de zon door. Een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 5 graden. En in de middag zo'n 14 tot 15 graden. Op vrijdag blijft dan op de meeste plaatsen weer droog met een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit een oost-zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 6 graden. En vrijdagmiddag zo'n 17 graden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Dit is een overzicht van het nieuws van Radio Rijnmond. In het centrum van Rotterdam is gisteravond een vrouw aangereden. De bijrijder stapte uit om het slachtoffer te helpen. De bestuurder is gevlucht. De bijrijder wil niet zeggen wie de auto bestuurde. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft twee Rotterdammers aangehouden na een steekpartij gisteravond in Rotterdam-Delfshaven. Het gaat om twee mannen van 18 en 22 jaar oud. Bij de steekpartij raakte een Rotterdamse tiener gewond. In dezelfde straat zou ook zijn geschoten. Thelma Schoon wordt volgende week de eerste vrouwelijke priester van Rotterdam binnen de Oud-Katholieke Kerk. Dat is een klein kerkgenootschap dat geen onderdeel is van de Katholieke Kerk in Rome. Bij de Oud-Katholieke Kerk zijn de regels minder strikt en kunnen vrouwen priester worden. Volgens Schoon maakt het voor het werk weinig uit dat ze een vrouw is. Het gaat volgens haar om het ambt en de sacramenten. En morgen is het 4 mei, de dag van dodenherdenking. Dan herdenken we alle Nederlandse burgers en militairen die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in oorlogen en bij vredesmissies. Op Rijnmond.nl vind je een overzicht van de herdenkingen in onze regio. En dan nog het weer. In de avond kan nog een bui vallen. Morgen begint grijs, later meer ruimte voor de zon en maximaal 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring en lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken. Goedenavond, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Isala Theater in Capelle aan den IJssel heeft vanaf donderdag 7 mei om 12 uur 's middags het complete programma voor het seizoen 26-27 online. Vanaf maandag 11 mei kunnen de Plus Plus leden kaarten bestellen. En vanaf dinsdag 19 mei 12 uur iedereen. Op het programma onder andere Ellen ten Damme, Rob Kems en het Op het programma staan onder andere Ellen ten Damme, Rob Kems, het populaire Treasure en natuurlijk de Isala Pubquiz en Moord in Isala. Ook De Kik, Tineke Schouten, Juf Braaksel en Herman van Veen komen naar het Isala Theater. Op zaterdag 9 mei draait alles om molens en gemalen tijdens de Nationale Molen en Gemalendag. De kans om een kijkje achter de schermen te nemen en te ontdekken hoe we bijvoorbeeld in deze omgeving het hoofd boven water houden. Bijvoorbeeld gemaal Abraham Kroes in Moordrecht of gemaal Hitland op de grens van Capelle en Nieuwekerk aan den IJssel. Medewerkers van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard staan klaar om geïnteresseerden rond te leiden en al hun vragen te beantwoorden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 3 mei. Na de buien van afgelopen avond en nacht moeten we ook vandaag rekening houden met af en toe een bui of enige regen. Er is veel bewolking en er waait een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur vanmiddag rond de 17 graden. Komende avond en nacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden bij weinig wind. Morgen overdag is het wisselend bewolkt, blijft op de meeste plaatsen droog en er waait een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Het kan in de middag dankzij de zon nog zo'n 18 graden worden. Op dinsdag overdag op de meeste plaatsen droog. Later op dinsdag en in de nacht naar woensdag neemt de kans op een enkele bui toe. Er waait dan een matige wind uit de noordoostelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 8 graden wordt het in de middag rond de 16 graden. Op woensdag op de meeste plaatsen overdag droog. Met een afwisseling van zon en wolken, een matige wind uit het noordoosten. Een minimumtemperatuur van 6 en een maximumtemperatuur rond de 14 graden. Op donderdag kan er enkele bui vallen, maar af en toe breekt ook de zon door. Een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 5 graden. En in de middag zo'n 14 tot 15 graden. Op vrijdag blijft dan op de meeste plaatsen weer droog met een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit een oost-zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 6 graden. En vrijdagmiddag zo'n 17 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Dit is een overzicht van het nieuws van Radio Rijnmond. In het centrum van Rotterdam is gisteravond een vrouw aangereden. De bijrijder stapte uit om het slachtoffer te helpen. De bestuurder is gevlucht. De bijrijder wil niet zeggen wie de auto bestuurde. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft twee Rotterdammers aangehouden na een steekpartij gisteravond in Rotterdam-Delfshaven. Het gaat om twee mannen van 18 en 22 jaar oud. Bij de steekpartij raakte een Rotterdamse tiener gewond. In dezelfde straat zou ook zijn geschoten. Thelma Schoon wordt volgende week de eerste vrouwelijke priester van Rotterdam binnen de Oud-Katholieke Kerk. Dat is een klein kerkgenootschap dat geen onderdeel is van de Katholieke Kerk in Rome. Bij de Oud-Katholieke Kerk zijn de regels minder strikt en kunnen vrouwen priester worden. Volgens Schoon maakt het voor het werk weinig uit dat ze een vrouw is. Het gaat volgens haar om het ambt en de sacramenten. En morgen is het 4 mei, de dag van dodenherdenking. Dan herdenken we alle Nederlandse burgers en militairen die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in oorlogen en bij vredesmissies. Op Rijnmond.nl vind je een overzicht van de herdenkingen in onze regio. En dan nog het weer. In de avond kan nog een bui vallen. Morgen begint grijs, later meer ruimte voor de zon en maximaal 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
2: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
3: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
0: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
4: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
0: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
5: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
6: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Isala Theater in Capelle aan den IJssel heeft vanaf donderdag 7 mei om 12 uur 's middags het complete programma voor het seizoen 26-27 online. Vanaf maandag 11 mei kunnen de Plus Plus leden kaarten bestellen. En vanaf dinsdag 19 mei 12 uur iedereen. Op het programma onder andere Ellen ten Damme, Rob Kems en het Op het programma staan onder andere Ellen ten Damme, Rob Kems, het populaire Treasure en natuurlijk de Isala Pubquiz en Moord in Isala. Ook De Kik, Tineke Schouten, Juf Braaksel en Herman van Veen komen naar het Isala Theater. Op zaterdag 9 mei draait alles om molens en gemalen tijdens de Nationale Molen en Gemalendag. De kans om een kijkje achter de schermen te nemen en te ontdekken hoe we bijvoorbeeld in deze omgeving het hoofd boven water houden. Bijvoorbeeld gemaal Abraham Kroes in Moordrecht of gemaal Hitland op de grens van Capelle en Nieuwekerk aan den IJssel. Medewerkers van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard staan klaar om geïnteresseerden rond te leiden en al hun vragen te beantwoorden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 3 mei. Na de buien van afgelopen avond en nacht moeten we ook vandaag rekening houden met af en toe een bui of enige regen. Er is veel bewolking en er waait een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur vanmiddag rond de 17 graden. Komende avond en nacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden bij weinig wind. Morgen overdag is het wisselend bewolkt, blijft op de meeste plaatsen droog en er waait een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Het kan in de middag dankzij de zon nog zo'n 18 graden worden. Op dinsdag overdag op de meeste plaatsen droog. Later op dinsdag en in de nacht naar woensdag neemt de kans op een enkele bui toe. Er waait dan een matige wind uit de noordoostelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 8 graden wordt het in de middag rond de 16 graden. Op woensdag op de meeste plaatsen overdag droog. Met een afwisseling van zon en wolken, matige wind uit het noordoosten. Een minimumtemperatuur van 6 en een maximumtemperatuur rond de 14 graden. Op donderdag kan er enkele bui vallen, maar af en toe breekt ook de zon door. Een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 5 graden. En in de middag zo'n 14 tot 15 graden. Op vrijdag blijft dan op de meeste plaatsen weer droog met een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit een oost-zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 6 graden. En vrijdagmiddag zo'n 17 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Dit is een overzicht van het nieuws van Radio Rijnmond. In het centrum van Rotterdam is gisteravond een vrouw aangereden. De bijrijder stapte uit om het slachtoffer te helpen. De bestuurder is gevlucht. De bijrijder wil niet zeggen wie de auto bestuurde. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft twee Rotterdammers aangehouden na een steekpartij gisteravond in Rotterdam-Delfshaven. Het gaat om twee mannen van 18 en 22 jaar oud. Bij de steekpartij raakte een Rotterdamse tiener gewond. In dezelfde straat zou ook zijn geschoten. Thelma Schoon wordt volgende week de eerste vrouwelijke priester van Rotterdam binnen de Oud-Katholieke Kerk. Dat is een klein kerkgenootschap dat geen onderdeel is van de Katholieke Kerk in Rome. Bij de Oud-Katholieke Kerk zijn de regels minder strikt en kunnen vrouwen priester worden. Volgens Schoon maakt het voor het werk weinig uit dat ze een vrouw is. Het gaat volgens haar om het ambt en de sacramenten. En morgen is het 4 mei, de dag van dodenherdenking. Dan herdenken we alle Nederlandse burgers en militairen die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in oorlogen en bij vredesmissies. Op Rijnmond.nl vind je een overzicht van de herdenkingen in onze regio. En dan nog het weer. In de avond kan nog een bui vallen. Morgen begint grijs, later meer ruimte voor de zon en maximaal 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
2: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
0: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: De gezelligste van de regio.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
5: 105.3 Radio Capelle.
6: Hi, my name is Diana Jones and I want to thank you for tuning in to Undercover with Anita.

echt heel fijn, de nieuwe plaat van Emily Nanny ligt op de planken. Moving Shoes, zo heet het nieuwe schijfje. En ik liet je de titeltrack horen als begin van deze hele nieuwe undercover. Waarin ik op de tweede plek al sinds het begin van dit jaar Bonnie Raitt in het zonnetje zet. Papa Come Quick staat op haar album Luck of the Draw 1991. Ik kan het me nog herinneren dat ik naar de platenzaak ging in de week dat die uitkwam. Ik woonde toen tijdelijk in Amsterdam. Allemaal goede herinneringen aan. Bonnie Raitt dus zoals eerste. En daarna master gitarist Trey Hensley van zijn album Can't Outrun the Blues, het nummer Going and Gone. Bonnie Raitt, Trey Hensley.

Darling Yarns lijkt me nou precies zo'n band die je live moet zien. Dat lijkt me dan een feestje. Zoals te horen is op hun nieuwe album The Remedy. Ik ga je het nummer Spork Blues laten horen. En daarna Abigail LaPelle, singer-songwriter. Hazel staat op haar laatste album. Deze maand uit Shadow Child. The Snarling Yarns en Abigail LaPelle.

zoals vorige week ga ik twee dingen laten horen van Benjamin Todd. Want hij nam dezelfde nummers twee maal op. Een heel uitgebreid album dus en voor ieder wat wils. Het nummer van deze week gaat worden Closing the Door. En eerst met Bent, de gewone versie zullen we maar zeggen. En daarna de alleen versie, man met gitaar. Het album van Benjamin Todd heet Vengeance and Grace. En dan gaan we daarna... Nee, daar kom ik even terug. Tweemaal Benjamin Todd.

Wat een mooi album is dat geworden, die van Benjamin Todd. En je hoorde zojuist twee versies van hetzelfde nummer. Waarom ik er niet gelijk iets achter aandraaide, ik dacht we moeten even een kleine pauze hebben, omdat we nu iets heftigers gaan draaien. Van het album Book of Paul door Paul Cawthon, ik ben een fan, het nummer Breakaway. En ook Mark Broussard heeft een nieuw album uit, dus eigenlijk zijn tweede van dit jaar. Eerder, je hebt er veel van gehoord, een coveralbum in de serie SOS, Save Our Souls, heeft hij nu een eigen werknieuw album uit met de titel Chance Worth Taking. En van dat album ga je You'll Be Sorry horen. De heren Paul Cawthon en Mark Broussard.

Ik ga je nog een keer iets laten horen van dat leuke album Land of the Forgotten van Britt Taylor. Bars Closing gaat het liedje worden. En daarna Cliff Murphy. Die naam zegt je misschien niet zo 1, 2, 3 wat. Maar hij is de medeoprichter en nog steeds deel uitmakend van de band C-Zuzu. Hij heeft nu een soloalbum uit. Dat album heet B-State Lullaby. En ik ga je de titeltrack laten horen. Britt Taylor en Cliff.

0: twee keer naar de blues luisteren. Te beginnen met de band Jump 66. Lijkt me ook zo'n feestjesband. Thinking and Drinking staat op hun album Every Dog Has Its Day. Nou, wat mijn hond betreft klopt dat wel. En daarna nog één keer de Belg Guy Verlinde. Dit keer met het nummer A Whole Lot of Loving van zijn album Best of Blues. Jump 66 en Guy Verlinde.
1: You got me crying all the day. I can't help but think of you. You got me thinking all the way of the things you used to do. Every day it seems the same. Always got you on my mind. Can't get you out of my brain. That's what I always seem to find.

twee keer de blues ga ik twee keer country muziek draaien. Mevrouw Rachel Brooke en meneer Charlie Crockett met respectievelijk I Choose, Chose, verleden tijd Poorly en Fastest Gun Alive. Rachel Brooke's album heet This One's For You en Age of the Ram is de titel van Charlie's nieuwe schijfje. Komen ze.

Ik vraag je nu alvast of dat je mee verhuist naar tweede uur. Heb ik natuurlijk nog veel nieuwe muziek. Vorige week niet, maar deze week weer een plaat uit de eigen platenkast. En natuurlijk een coverplaat. Maar eerst heb ik nog twee hele liedjes voor je in de aanbieding. Bluegrass band Colebrook Road bracht het album Too Far To Let Go uit. April 2026. En Wise Old Owl gaat het liedje worden. Colebrook Road dus. En vorige week draaide ik een single van Chris Matthews. En ook deze week een single. Ze bracht er twee tegelijk uit. Last Night I Had The Strangest Dream. Nou, dat is een mooi einde van het eerste uur. Komen ze en dan graag tot zo.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Dit is een overzicht van het nieuws van Radio Rijnmond. In het centrum van Rotterdam is gisteravond een vrouw aangereden. De bijrijder stapte uit om het slachtoffer te helpen. De bestuurder is gevlucht. De bijrijder wil niet zeggen wie de auto bestuurde. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft twee Rotterdammers aangehouden na een steekpartij gisteravond in Rotterdam-Delfshaven. Het gaat om twee mannen van 18 en 22 jaar oud. Bij de steekpartij raakte een Rotterdamse tiener gewond. In dezelfde straat zou ook zijn geschoten. Thelma Schoon wordt volgende week de eerste vrouwelijke priester van Rotterdam binnen de Oud-Katholieke Kerk. Dat is een klein kerkgenootschap dat geen onderdeel is van de Katholieke Kerk in Rome. Bij de Oud-Katholieke Kerk zijn de regels minder strikt en kunnen vrouwen priester worden. Volgens Schoon maakt het voor het werk weinig uit dat ze een vrouw is. Het gaat volgens haar om het ambt en de sacramenten. En morgen is het 4 mei, de dag van dodenherdenking. Dan herdenken we alle Nederlandse burgers en militairen die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in oorlogen en bij vredesmissies. Op Rijnmond.nl vind je een overzicht van de herdenkingen in onze regio. En dan nog het weer. In de avond kan nog een bui vallen. Morgen begint grijs, later meer ruimte voor de zon en maximaal 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
2: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
5: 105.3 Radio Capelle.
6: Hi, this is Jeff Talmadge from Austin, Texas. Thanks for listening to Anita's Undercover Radio Show.

supporter van klassieke folkmuziek met prachtige harmonieën. Ik ben dan ook blij dat ik deze band ontdekt heb. Je luisterde als begin van het tweede uur van Undercover naar Paper Wings. Mountains on the Moon, zo heet hun album. En je hoorde de titeltrack. Fijn, je bent blijven hangen. Of misschien ben je wel net ingeschakeld. Je luistert waarschijnlijk via rootsparadise.com/undercover. Heb je heel de week de tijd om te luisteren wanneer het jou uitkomt. Vorige week niet, deze week weer wel gewoon een plaat uit de eigen platenkast. En ik vond toch nog wat moois bij de P van Pronsky in dit geval. Voornaam Rebecca, het album heet Viewfinder, 2011 alweer. En Hard Times gaat het nummer worden. Daarna nog een keer oude rot in het vak Dale Watson met Don't Let the Honky Tonks Go van zijn album, deze maand uit, Unwanted. Ga ik daarna ook gelijk India Raimi draaien, gewoon omdat die dame zo ontzettend leuk is. Haar album heet Villain Era en Nobody's Coming wordt haar liedje. Weet je het nog? Rebecca Pronsky uit de platenkast, daarna helemaal spliksplinternieuw Dale Watson en India Raimi.

beneden halen. De Milka Carton Kids nieuwe album heet Lost Cause Lover Fool. En Blue Water ga je horen als liedje. En daarna nog een keer Tinsley Ellis, die dit keer een geheel akoestisch, heel kaal, maar prachtig album opnam onder de titel Labor of Love. En hij gaat zingen en spelen natuurlijk Lowland of Sorrow. De Milka Carton Kids en Tinsley Ellis.

zijn er ongetwijfeld nog veel meer covers van de traditional In The Pines die je de afgelopen weken al, hoeveel heb ik er gedraaid inmiddels, hoorde in de coverplaat. En toch heb ik er nog drie gevonden. Ik haal deze allemaal uit mijn eigen muziekbibliotheek. Dus ik ga niet speciaal zoeken en downloaden en kopen en zo. Maar ik denk dat we best veel mooie versies gehoord hebben. Daar voeg ik dus deze week aan toe Jenny Whitley, Odetta en de Carter Family. Jenny Whitley's album waar dit op staat heet The Original Jenny Whitley, 2016. Odetta, geweldig die versie. Looking for a Home, Thanks to Leadbelly. En Leadbelly is degene die, nee, dat nummer niet geschreven heeft, zoals veel mensen denken, maar deze traditional, lang vergeten traditional, opnieuw in de kijker zetten. En dan als laatste de Carter Family. In 1976 als singletje uitgebracht. Komen ze.

Karen Dahlstrom is voor mij een nieuwe naam. Haar album heet Love These Days en ik ga je het nummer Just Talking laten horen. Dat Karen Dahlstrom deed mij denken aan een van mijn favoriete, al lang geleden overleden folkzangeressen, Karen Dalton. In My Own Time was de 50-jarige anniversary edition die uitgebracht werd in 2022. Nou, dus weet je hoe lang geleden dat is inmiddels. Katie Krull, een van haar bekendste voor deze, nou ja, zeer onbekend gebleven folkzangeres. Achter elkaar nu Karen Dahlstrom, helemaal nieuw, en Karen Dalton, heel oud.

Mocht je haar nog niet kennen, deze Karen Dalton, grote aanrader om eens onderzoek te doen. We gaan door en wel met blues, bluegrass en wederom blues. Middels Mike Golden, Mike Mitchell en Duke Rebilliard. Die achtereenvolgens Going Back to Memphis gaan zingen en spelen. Little Delilah van Mike Mitchell. En Duke Rebilliard gaat When I Get Lucky spelen en zingen natuurlijk. Wil je nou weten van welke cd's die komen? Of van welke sommige dingen worden tegenwoordig alleen maar digitaal en op LP uitgebracht? In ieder geval de hele playlist typ ik uit. Zodat je echt weet hoe je het moet spellen. Ondanks dat ik het soms verkeerd uitspreek. Wil je dat nou onderzoeken? Dan stuur ik één keer in de week op maandagen deze playlist rond. Tevens de playlist van de Soul Show. En je kunt op die lijst. Laat me dat weten. AnitaUndercover@gmail.com. AnitaUndercover@gmail.com. Mike Golden, Mike Mitchell en Duke Rebilliard nu.

kon ik je vorige week een eerste single laten horen van Bobby Dove, heb ik nu het hele album binnen. Het album heet Fortune Teller. Did I Speak Too Soon gaat het liedje worden. En die leuke Jim Lauderdale speelt en zingt daarop mee. Bobby Dove dus. Heb ik dan nog... Nee, en dan kom ik daarna even de laatste twee dingen aankondigen. Bobby Dove.

zit er bijna op. Ik heb nog twee liedjes voor je. Maar voor ik die ga aankondigen en instarten, wil ik je bedanken voor het luisteren. Fijn dat je er weer was voor 2 uur undercover, bordevol en nieuwe muziek. Straks in het 3e uur op je Roots Paradise kun je ook nog luisteren naar de Soul Show. Ik hoop dat je er volgende week weer bij bent. Ik in ieder geval wel. Ik eindig met Eric Stucky, Crying Side of You, van zijn album Bag of Bones. En een singeltje van Taj Mahal, alweer blues. Ja, soms krijg ik het met bakken binnen. Taj Mahal en de Phantom Blues Band gaan Time spelen. Singeltje dus, maar we beginnen met Eric Stucky. En graag tot volgende week. Doeg!

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Dit is een overzicht van het nieuws van Radio Rijnmond. In het centrum van Rotterdam is gisteravond een vrouw aangereden. De bijrijder stapte uit om het slachtoffer te helpen. De bestuurder is gevlucht. De bijrijder wil niet zeggen wie de auto bestuurde. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft twee Rotterdammers aangehouden na een steekpartij gisteravond in Rotterdam-Delfshaven. Het gaat om twee mannen van 18 en 22 jaar oud. Bij de steekpartij raakte een Rotterdamse tiener gewond. In dezelfde straat zou ook zijn geschoten. Thelma Schoon wordt volgende week de eerste vrouwelijke priester van Rotterdam binnen de Oud-Katholieke Kerk. Dat is een klein kerkgenootschap dat geen onderdeel is van de Katholieke Kerk in Rome. Bij de Oud-Katholieke Kerk zijn de regels minder strikt en kunnen vrouwen priester worden. Volgens Schoon maakt het voor het werk weinig uit dat ze een vrouw is. Het gaat volgens haar om het ambt en de sacramenten. En morgen is het 4 mei, de dag van dodenherdenking. Dan herdenken we alle Nederlandse burgers en militairen die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in oorlogen en bij vredesmissies. Op Rijnmond.nl vind je een overzicht van de herdenkingen in onze regio. En dan nog het weer. In de avond kan nog een bui vallen. Morgen begint grijs, later meer ruimte voor de zon en maximaal 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
3: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteiten in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
4: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
2: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
5: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
2: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
6: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Isala Theater in Capelle aan den IJssel heeft vanaf donderdag 7 mei om 12 uur 's middags het complete programma voor het seizoen 26-27 online. Vanaf maandag 11 mei kunnen de Plus Plus leden kaarten bestellen. En vanaf dinsdag 19 mei 12 uur iedereen. Op het programma onder andere Ellen ten Damme, Rob Kems en het Op het programma staan onder andere Ellen ten Damme, Rob Kems, het populaire Treasure en natuurlijk de Isala Pubquiz en Moord in Isala. Ook De Kik, Tineke Schouten, Juf Braaksel en Herman van Veen komen naar het Isala Theater. Op zaterdag 9 mei draait alles om molens en gemalen tijdens de Nationale Molen en Gemalendag. De kans om een kijkje achter de schermen te nemen en te ontdekken hoe we bijvoorbeeld in deze omgeving het hoofd boven water houden. Bijvoorbeeld gemaal Abraham Kroes in Moordrecht of gemaal Hitland op de grens van Capelle en Nieuwekerk aan den IJssel. Medewerkers van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard staan klaar om geïnteresseerden rond te leiden en al hun vragen te beantwoorden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 3 mei. Na de buien van afgelopen avond en nacht moeten we ook vandaag rekening houden met af en toe een bui of enige regen. Er is veel bewolking en er waait een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. Maximum temperatuur vanmiddag rond de 17 graden. Komende avond en nacht blijft op de meeste plaatsen droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden bij weinig wind. Morgen overdag is het wisselend bewolkt, blijft op de meeste plaatsen droog en er waait een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Het kan in de middag dankzij de zon nog zo'n 18 graden worden. Op dinsdag overdag op de meeste plaatsen droog, later op dinsdag en in de nacht naar woensdag neemt de kans op een enkele bui toe. Er waait dan een matige wind uit de noordoostelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 8 graden wordt het in de middag rond de 16 graden. Op woensdag op de meeste plaatsen overdag droog, met een afwisseling van zon en wolken, een matige wind uit het noordoosten, een minimumtemperatuur van 6 en een maximumtemperatuur rond de 14 graden. Op donderdag kan er enkele bui vallen, maar af en toe breekt ook de zon door. Een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 5 graden en in de middag zo'n 14 tot 15 graden. Op vrijdag blijft dan op de meeste plaatsen weer droog met een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit een oost-zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 6 graden. En vrijdagmiddag zo'n 17 graden.
0: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Dit is een overzicht van het nieuws van Radio Rijnmond. In het centrum van Rotterdam is gisteravond een vrouw aangereden. De bijrijder stapte uit om het slachtoffer te helpen. De bestuurder is gevlucht. De bijrijder wil niet zeggen wie de auto bestuurde. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft twee Rotterdammers aangehouden na een steekpartij gisteravond in Rotterdam-Delfshaven. Het gaat om twee mannen van 18 en 22 jaar oud. Bij de steekpartij raakte een Rotterdamse tiener gewond. In dezelfde straat zou ook zijn geschoten. Thelma Schoon wordt volgende week de eerste vrouwelijke priester van Rotterdam binnen de Oud-Katholieke Kerk. Dat is een klein kerkgenootschap dat geen onderdeel is van de Katholieke Kerk in Rome. Bij de Oud-Katholieke Kerk zijn de regels minder strikt en kunnen vrouwen priester worden. Volgens Schoon maakt het voor het werk weinig uit dat ze een vrouw is. Het gaat volgens haar om het ambt en de sacramenten. En morgen is het 4 mei, de dag van dodenherdenking. Dan herdenken we alle Nederlandse burgers en militairen die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in oorlogen en bij vredesmissies. Op Rijnmond.nl vind je een overzicht van de herdenkingen in onze regio. En dan nog het weer. In de avond kan nog een bui vallen. Morgen begint grijs, later meer ruimte voor de zon en maximaal 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
0: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
3: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
0: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Isala Theater in Capelle aan den IJssel heeft vanaf donderdag 7 mei om 12 uur 's middags het complete programma voor het seizoen 26-27 online. Vanaf maandag 11 mei kunnen de Plus Plus leden kaarten bestellen. En vanaf dinsdag 19 mei 12 uur iedereen. Op het programma onder andere Ellen ten Damme, Rob Kems en het Op het programma staan onder andere Ellen ten Damme, Rob Kems, het populaire Treasure en natuurlijk de Isala Pubquiz en Moord in Isala. Ook De Kik, Tineke Schouten, Juf Braaksel en Herman van Veen komen naar het Isala Theater. Op zaterdag 9 mei draait alles om molens en gemalen tijdens de Nationale Molen en Gemalendag. De kans om een kijkje achter de schermen te nemen en te ontdekken hoe we bijvoorbeeld in deze omgeving het hoofd boven water houden. Bijvoorbeeld gemaal Abraham Kroes in Moordrecht of gemaal Hitland op de grens van Capelle en Nieuwekerk aan den IJssel. Medewerkers van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard staan klaar om geïnteresseerden rond te leiden en al hun vragen te beantwoorden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 3 mei. Na de buien van afgelopen avond en nacht moeten we ook vandaag rekening houden met af en toe een bui of enige regen. Er is veel bewolking en er waait een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. Maximumtemperatuur vanmiddag rond de 17 graden. Komende avond en nacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden bij weinig wind. Morgen overdag is het wisselend bewolkt, blijft op de meeste plaatsen droog en er waait een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Het kan in de middag dankzij de zon nog zo'n 18 graden worden. Op dinsdag overdag op de meeste plaatsen droog. Later op dinsdag en in de nacht naar woensdag neemt de kans op een enkele bui toe. Er waait dan een matige wind uit de noordoostelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 8 graden wordt het in de middag rond de 16 graden. Op woensdag op de meeste plaatsen overdag droog. Met een afwisseling van zon en wolken, een matige wind uit het noordoosten. Een minimumtemperatuur van 6 en een maximumtemperatuur rond de 14 graden. Op donderdag kan er enkele bui vallen, maar af en toe breekt ook de zon door. Een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 5 graden. En in de middag zo'n 14 tot 15 graden. Op vrijdag blijft dan op de meeste plaatsen weer droog met een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit een oost-zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 6 graden. En vrijdagmiddag zo'n 17 graden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

jou trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

0: Dit is Radio Capelle via 105.
1: Dit is een overzicht van. Het nieuws van Radio Rijnmond. In het centrum van Rotterdam is gisteravond een vrouw aangereden. De bijrijder stapte uit om het slachtoffer te helpen. De bestuurder is gevlucht. De bijrijder wil niet zeggen wie de auto bestuurde. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft twee Rotterdammers aangehouden na een steekpartij gisteravond in Rotterdam-Delfshaven. Het gaat om twee mannen van 18 en 22 jaar oud. Bij de steekpartij raakte een Rotterdamse tiener gewond. In dezelfde straat zou ook zijn geschoten. Thelma Schoon wordt volgende week de eerste vrouwelijke priester van Rotterdam binnen de Oud-Katholieke Kerk. Dat is een klein kerkgenootschap dat geen onderdeel is van de Katholieke Kerk in Rome. Bij de Oud-Katholieke Kerk zijn de regels minder strikt en kunnen vrouwen priester worden. Volgens Schoon maakt het voor het werk weinig uit dat ze een vrouw is. Het gaat volgens haar om het ambt en de sacramenten. En morgen is het 4 mei, de dag van dodenherdenking. Dan herdenken we alle Nederlandse burgers en militairen die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in oorlogen en bij vredesmissies. Op Rijnmond.nl vind je een overzicht van de herdenkingen in onze regio.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op Lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.2 FM.

0: naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Isala Theater in Capelle aan den IJssel heeft vanaf donderdag 7 mei om 12 uur 's middags het complete programma voor het seizoen 26-27 online. Vanaf maandag 11 mei kunnen de Plus Plus leden kaarten bestellen. En vanaf dinsdag 19 mei 12 uur iedereen. Op het programma onder andere Ellen ten Damme, Rob Kems en het Op het programma staan onder andere Ellen ten Damme, Rob Kems, het populaire Treasure en natuurlijk de Isala Pubquiz en Moord in Isala. Ook De Kik, Tineke Schouten, Juf Braaksel en Herman van Veen komen naar het Isala Theater. Op zaterdag 9 mei draait alles om molens en gemalen tijdens de Nationale Molen en Gemalendag. De kans om een kijkje achter de schermen te nemen en te ontdekken hoe we bijvoorbeeld in deze omgeving het hoofd boven water houden. Bijvoorbeeld gemaal Abraham Kroes in Moordrecht of gemaal Hitland op de grens van Capelle en Nieuwekerk aan den IJssel. Medewerkers van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard staan klaar om geïnteresseerden rond te leiden en al hun vragen te beantwoorden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 3 mei. Na de buien van afgelopen avond en nacht moeten we ook vandaag rekening houden met af en toe een bui of enige regen. Er is veel bewolking en er waait een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. Maximumtemperatuur vanmiddag rond de 17 graden. Komende avond en nacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden bij weinig wind. Morgen overdag is het wisselend bewolkt, blijft op de meeste plaatsen droog en er waait een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Het kan in de middag dankzij de zon nog zo'n 18 graden worden. Op dinsdag overdag op de meeste plaatsen droog. Later op dinsdag en in de nacht naar woensdag neemt de kans op een enkele bui toe. Er waait dan een matige wind uit een noordoostelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 8 graden wordt het in de middag rond de 16 graden. Op woensdag op de meeste plaatsen overdag droog. Met een afwisseling van zon en wolken, een matige wind uit het noordoosten. Een minimumtemperatuur van 6 en een maximumtemperatuur rond de 14 graden. Op donderdag kan er enkele buien vallen, maar af en toe breekt ook de zon door. Een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 5 graden. En in de middag zo'n 14 tot 15 graden. Op vrijdag blijft dan op de meeste plaatsen weer droog met een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit een oost-zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 6 graden. En vrijdagmiddag zo'n 17 graden.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur
1: van het nieuws van Radio Rijnmond. In het centrum van Rotterdam is gisteravond een vrouw aangegeven. De bijrijder stapte uit om het slachtoffer te helpen. De bestuurder is gevlucht. De bijrijder wil niet zeggen wie de auto bestuurde. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft twee Rotterdammers aangehouden na een steekpartij gisteravond in Rotterdam-Delfshaven. Het gaat om twee mannen van 18 en 22 jaar oud. Bij de steekpartij raakte een Rotterdamse tiener gewond. In dezelfde straat zou ook zijn geschoten. Thelma Schoon wordt volgende week de eerste vrouwelijke priester van Rotterdam binnen de Oud-Katholieke Kerk. Dat is een klein kerkgenootschap dat geen onderdeel is van de Katholieke Kerk in Rome. Bij de Oud-Katholieke Kerk zijn de regels minder strikt en kunnen vrouwen priester worden. Volgens Schoon maakt het voor het werk weinig uit dat ze een vrouw is. Het gaat volgens haar om het ambt en de sacramenten. En morgen is het 4 mei, de dag van dodenherdenking. Dan herdenken we alle Nederlandse burgers en militairen die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in oorlogen en bij vredesmissies. Op Rijnmond.nl vind je een overzicht van de herdenkingen in onze regio. En dan nog het weer. In de avond kan nog een bui vallen. Morgen begint grijs. Later.
2: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
3: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
4: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
2: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
5: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
2: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
6: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
2: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Isala Theater in Capelle aan den IJssel heeft vanaf donderdag 7 mei om 12 uur 's middags het complete programma voor het seizoen 26-27 online. Vanaf maandag 11 mei kunnen de Plus Plus leden kaarten bestellen. En vanaf dinsdag 19 mei 12 uur iedereen. Op het programma onder andere Ellen ten Damme, Rob Kems en het Op het programma staan onder andere Ellen ten Damme, Rob Kems, het populaire Treasure en natuurlijk de Isala Pubquiz en Moord in Isala. Ook De Kik, Tineke Schouten, Juf Braaksel en Herman van Veen komen naar het Isala Theater. Op zaterdag 9 mei draait alles om molens en gemalen tijdens de Nationale Molen- en Gemalendag. De kans om een kijkje achter de schermen te nemen en te ontdekken hoe we bijvoorbeeld in deze omgeving het hoofd boven water houden. Bijvoorbeeld gemaal Abraham Kroes in Moordrecht of gemaal Hitland op de grens van Capelle en Nieuwekerk aan den IJssel. Medewerkers van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard staan klaar om geïnteresseerden rond te leiden en al hun vragen te beantwoorden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 3 mei. Na de buien van afgelopen avond en nacht moeten we ook vandaag rekening houden met af en toe een bui of enige regen. Er is veel bewolking en er waait een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. Maximumtemperatuur vanmiddag rond de 17 graden. Komende avond en nacht blijft op de meeste plaatsen droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden bij weinig wind. Morgen overdag is het wisselend bewolkt, blijft op de meeste plaatsen droog en er waait een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Het kan in de middag dankzij de zon nog zo'n 18 graden worden. Op dinsdag overdag op de meeste plaatsen droog. Later op dinsdag en in de nacht naar woensdag neemt de kans op een enkele bui toe. Er waait dan een matige wind uit de noordoostelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 8 graden wordt het in de middag rond de 16 graden. Op woensdag op de meeste plaatsen overdag droog. Met een afwisseling van zon en wolken, een matige wind uit het noordoosten. Een minimumtemperatuur van 6 en een maximumtemperatuur rond de 14 graden. Op donderdag kan er enkele bui vallen, maar af en toe breekt ook de zon door. Een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 5 graden. En in de middag zo'n 14 tot 15 graden. Op vrijdag blijft dan op de meeste plaatsen weer droog met een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit een oost-zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 6 graden. En vrijdagmiddag zo'n 17 graden.